Vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer.

0: en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SMB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio SNB.
12: Met dit uur de Meer Muziek Nacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
9: John en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.

0: beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De Stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van Origami de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06 51 85 29 75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen...

0: Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur... De meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Naar het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot

0: online af.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past.

0: Vandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: nodig heb.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 1:30 tot 2:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

par moments, je ne te comprends pas.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Batch kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de reorganisatie van ASML kan het aantal gedwongen ontslagen in Nederland misschien met meer dan de helft omlaag. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf heeft gevoerd met de vakbonden. Er is volgens vakbond FNV een heerlijk akkoord gesloten. Vooral over het ontslag van een hoop leidinggevenden. Er is een akkoord op hoofdlijnen uitgekomen waarmee een sociaal plan wordt gemaakt. Bij Fontys Hogescholen gebruiken ze het lessysteem Canvas weer. De TU en het Summa College deden dat gisteren nog niet. Het systeem werd vorige week gehackt en er was informatie gestolen. Daarop hebben alle scholen het systeem uitgezet. Maar het Amerikaanse bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. Die zouden op hun beurt de gestolen informatie hebben vernietigd. Een militair vliegtuig heeft gistermiddag een noodlanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Er ging een rookmelder af in de cockpit, schrijft het ED. Toen het vliegtuig veilig aan de grond stond, is het vliegveld een half uur dicht geweest. Rook of brand werd er niet gevonden. Daarna kon er weer gevlogen worden. Twee lijnvluchten hebben rondjes gevlogen tot ze konden landen. Op Strijpes wordt gewerkt aan ruim 200 nieuwe woningen. Die komen tussen de Kastanjelaan, de Busbaan en de Torenallee. Het wordt een nieuw complex dat uit 7 gebouwen bestaat met allerlei soorten huizen. Van sociale huur tot middenhuur en woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Er komt ook een hospice speciaal voor jongvolwassenen. Het hele complex moet over 2 jaar klaar zijn. En de beste boksers van de wereld...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
14: SNB.
13: 107.5 FM.
14: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
14: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de reorganisatie van ASML kan het aantal gedwongen ontslagen in Nederland misschien met meer dan de helft omlaag. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf heeft gevoerd met de vakbonden. Er is volgens vakbond FNV een heerlijk akkoord gesloten. Vooral over het ontslag van een hoop leidinggevenden. Er is een akkoord op hoofdlijnen uitgekomen waarmee een sociaal plan wordt gemaakt. Bij Fontys Hogescholen gebruiken ze het lessysteem Canvas weer. De TU en het Summa College deden dat gisteren nog niet. Het systeem werd vorige week gehackt en er was informatie gestolen. Daarop hebben alle scholen het systeem uitgezet. Maar het Amerikaanse bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. Die zouden op hun beurt de gestolen informatie hebben vernietigd. Een militair vliegtuig heeft gistermiddag een noodlanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Er ging een rookmelder af in de cockpit, schrijft het ED. Toen het vliegtuig veilig aan de grond stond, is het vliegveld een half uur dicht geweest. Rook of brand werd er niet gevonden. Daarna kon er weer gevlogen worden. Twee lijnvluchten hebben rondjes gevlogen tot ze konden landen. Op Strijpes wordt gewerkt aan ruim 200 nieuwe woningen. Die komen tussen de Kastanjelaan, de Busbaan en de Torenallee. Het wordt een nieuw complex dat uit 7 gebouwen bestaat met allerlei soorten huizen. Van sociale huur tot middenhuur en woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Er komt ook een hospice speciaal voor jongvolwassenen. Het hele complex moet over 2 jaar klaar zijn. En de beste boksers van de wereld komen eind volgende week naar de stad voor de Eindhoven Boxing Cup. Het is de 9e keer dat het toernooi wordt gehouden. En het is het grootste Olympische boksevenement van Europa. Er doen ruim 300 boksers mee uit 32 landen van over de hele wereld. Waaronder een aantal grote namen die Olympische medailles hebben gewonnen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffen inleverpunt Grip komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de reorganisatie van ASML kan het aantal gedwongen ontslagen in Nederland misschien met meer dan de helft omlaag. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf heeft gevoerd met de vakbonden. Er is volgens vakbond FNV een heerlijk akkoord gesloten. Vooral over het ontslag van een hoop leidinggevenden. Er is een akkoord op hoofdlijnen uitgekomen waarmee een sociaal plan wordt gemaakt. Bij Fontys Hogescholen gebruiken ze het lessysteem Canvas weer. De TU en het Summa College deden dat gisteren nog niet. Het systeem werd vorige week gehackt en er was informatie gestolen. Daarop hebben alle scholen het systeem uitgezet. Maar het Amerikaanse bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. Die zouden op hun beurt de gestolen informatie hebben vernietigd. Een militair vliegtuig heeft gistermiddag een noodlanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Er ging een rookmelder af in de cockpit, schrijft het ED. Toen het vliegtuig veilig aan de grond stond, is het vliegveld een half uur dicht geweest. Rook of brand werd er niet gevonden. Daarna kon er weer gevlogen worden. Twee lijnvluchten hebben rondjes gevlogen tot ze konden landen. Op Strijpes wordt gewerkt aan ruim 200 nieuwe woningen. Die komen tussen de Kastanjelaan, de Busbaan en de Torenallee. Het wordt een nieuw complex dat uit 7 gebouwen bestaat met allerlei soorten huizen. Van sociale huur tot middenhuur en woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Er komt ook een hospice speciaal voor jongvolwassenen. Het hele complex moet over 2 jaar klaar zijn. En de beste boksers van de wereld komen eind volgende week naar de stad voor de Eindhoven Boxing Cup. Het is de 9e keer dat het toernooi wordt gehouden. En het is het grootste Olympische boksevenement van Europa. Er doen ruim 300 boksers mee uit 32 landen van over de hele wereld. Waaronder een aantal grote namen die Olympische medailles hebben gewonnen. En meer dan zet de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van Origami de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Zonnebreugel.
16: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SMB 107.5 FM.
16: En overal via radiosmb.nl.
15: Radio
16: SMB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de reorganisatie van ASML kan het aantal gedwongen ontslagen in Nederland misschien met meer dan de helft omlaag. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf heeft gevoerd met de vakbonden. Er is volgens vakbond FNV een heerlijk akkoord gesloten, vooral over het ontslag van een hoop leidinggevenden. Er is een akkoord op hoofdlijnen uitgekomen waarmee een sociaal plan wordt gemaakt. Bij Fontys Hogescholen gebruiken ze het lessysteem Canvas weer. De TU en het Summa College deden dat gisteren nog niet. Het systeem werd vorige week gehackt en er was informatie gestolen. Daarop hebben alle scholen het systeem uitgezet. Maar het Amerikaanse bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. Die zouden op hun beurt de gestolen informatie hebben vernietigd. Een militair vliegtuig heeft gistermiddag een noodlanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Er ging een rookmelder af in de cockpit, schrijft het ED. Toen het vliegtuig veilig aan de grond stond, is het vliegveld een half uur dicht geweest. Rook of brand werd er niet gevonden. Daarna kon er weer gevlogen worden. Twee lijnvluchten hebben rondjes gevlogen tot ze konden landen. Op Strijpest wordt gewerkt aan ruim 200 nieuwe woningen. Die komen tussen de Kastanjelaan, de Busbaan en de Torenallee. Het wordt een nieuw complex dat uit 7 gebouwen bestaat met allerlei soorten huizen. Van sociale huur tot middenhuur en woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Er komt ook een hospice speciaal voor jongvolwassenen. Het hele complex moet over 2 jaar klaar zijn. En de beste boksers van de wereld komen eind volgende week naar de stad voor de Eindhoven Boxing Cup. Het is de 9e keer dat het toernooi wordt gehouden. En het is het grootste Olympische boksevenement van Europa. Er doen ruim 300 boksers mee uit 32 landen van over de hele wereld. Waaronder een aantal grote namen die Olympische medailles hebben gewonnen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de reorganisatie van ASML kan het aantal gedwongen ontslagen in Nederland misschien met meer dan de helft omlaag. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf heeft gevoerd met de vakbonden. Er is volgens vakbond FNV een heerlijk akkoord gesloten. Vooral over het ontslag van een hoop leidinggevenden. Er is een akkoord op hoofdlijnen uitgekomen waarmee een sociaal plan wordt gemaakt. Bij Fontys Hogescholen gebruiken ze het lessysteem Canvas weer. De TU en het Summa College deden dat gisteren nog niet. Het systeem werd vorige week gehackt en er was informatie gestolen. Daarop hebben alle scholen het systeem uitgezet. Maar het Amerikaanse bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. Die zouden op hun beurt de gestolen informatie hebben vernietigd. Een militair vliegtuig heeft gistermiddag een noodlanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Er ging een rookmelder af in de cockpit, schrijft het ED. Toen het vliegtuig veilig aan de grond stond, is het vliegveld een half uur dicht geweest. Rook of brand werd er niet gevonden. Daarna kon er weer gevlogen worden. Twee lijnvluchten hebben rondjes gevlogen tot ze konden landen. Op Strijpes wordt gewerkt aan ruim 200 nieuwe woningen. Die komen tussen de Kastanjelaan, de Busbaan en de Torenallee. Het wordt een nieuw complex dat uit 7 gebouwen bestaat met allerlei soorten huizen. Van sociale huur tot middenhuur en woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Er komt ook een hospice speciaal voor jongvolwassenen. Het hele complex moet over 2 jaar klaar zijn. En de beste boksers van de wereld komen eind volgende week naar de stad voor de Eindhoven Boxing Cup. Het is de 9e keer dat het toernooi wordt gehouden. En het is het grootste Olympische boksevenement van Europa. Er doen ruim 300 boksers mee uit 32 landen van over de hele wereld. Waaronder een aantal grote namen die Olympische medailles hebben gewonnen. En meer uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de reorganisatie van ASML kan het aantal gedwongen ontslagen in Nederland misschien met meer dan de helft omlaag. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf heeft gevoerd met de vakbonden. Er is volgens vakbond FNV een heerlijk akkoord gesloten. Vooral over het ontslag van een hoop leidinggevenden. Er is een akkoord op hoofdlijnen uitgekomen waarmee een sociaal plan wordt gemaakt. Bij Fontys Hogescholen gebruiken ze het lessysteem Canvas weer. De TU en het Summa College deden dat gisteren nog niet. Het systeem werd vorige week gehackt en er was informatie gestolen. Daarop hebben alle scholen het systeem uitgezet. Maar het Amerikaanse bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. Die zouden op hun beurt de gestolen informatie hebben vernietigd. Een militair vliegtuig heeft gistermiddag een noodlanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Er ging een rookmelder af in de cockpit, schrijft het ED. Toen het vliegtuig veilig aan de grond stond, is het vliegveld een half uur dicht geweest. Rook of brand werd er niet gevonden. Daarna kon er weer gevlogen worden. Twee lijnvluchten hebben rondjes gevlogen tot ze konden landen. Op Strijpest wordt gewerkt aan ruim 200 nieuwe woningen. Die komen tussen de Kastanjelaan, de Busbaan en de Torenallee. Het wordt een nieuw complex dat uit 7 gebouwen bestaat met allerlei soorten huizen. Van sociale huur tot middenhuur en woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Er komt ook een hospice speciaal voor jongvolwassenen. Het hele complex moet over 2 jaar klaar zijn. En de beste boksers van de wereld komen eind volgende week naar de stad voor de Eindhoven Boxing Cup. Het is de 9e keer dat het toernooi wordt gehouden. En het is het grootste Olympische boksevenement van Europa. Er doen ruim 300 boksers mee uit 32 landen van over de hele wereld. Waaronder een aantal grote namen die Olympische medailles hebben gewonnen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschaptas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Drie horecazaken aan de Kruisstraat zijn gesloten door de burgemeester. Het gaat om een visrestaurant, een lunchroom en een evenementenlocatie. In september waren er al meerdere invallen. Daarbij zijn 4 mensen aangehouden. Een aantal van de eigenaren zou betrokken zijn bij drugshandel. Er is ook meerdere keren een aanslag gepleegd op winkels in de Kruisstraat. ASML kan misschien toch reorganiseren met een stuk minder ontslagen. Dat blijkt uit gesprekken die de vakbonden hebben gehad met het bedrijf. FNV noemt het een heerlijk akkoord. Met de uitkomsten wordt een sociaal plan gemaakt. In eerdere plannen werd nog gesproken over 1400 ontslagen in Nederland. Maar dat zou misschien terug kunnen naar 650, vooral op managementgebied. De emancipatie tussen man en vrouw staat onder druk in klaslokalen. Dat merkte Eindhovense docent Daan Kramer van het Van Maarland Lyceum tijdens zijn geschiedenislessen over de tweede feministische golf. Vooral jongens lijken erg te worden beïnvloed door filmpjes van de zogenaamde manosfeer, vooral populair in Amerika. In werkstukken komen thema's als traditionele huisvrouwen ook vaker terug. Scholen kunnen het lessysteem Canvas weer gebruiken na de hack van vorige week. Bij Fontys Hogescholen zijn ze daar gisteren weer mee begonnen, de TU en het Summa College nog niet. Bij de hack werd informatie gestolen, maar dat ging niet om gevoelige informatie, want daar vragen scholen niet om in Canvas. Het Amerikaanse bedrijf achter het systeem heeft een deal gemaakt met de hackers. En er is een nieuwe weggeefwinkel geopend in een seniorenflat in de wijk Eckart. Daar kunnen mensen tweedehands spullen brengen, ruilen of gratis meenemen. Het is vooral bedoeld voor huishoudelijke spullen, maar er wordt ook kleding, keukengrij en verzorgingsproducten geruild, zolang ze maar schoon en heel zijn. Corporatie Woning heeft ook al weggeefwinkels in Strijp en Woensel. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie. Non-stop. We'll be right back.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. 3 horecazaken aan de Kruisstraat zijn gesloten door de burgemeester. Het gaat om een visrestaurant, een lunchroom en een evenementenlocatie. In september waren er al meerdere invallen. Daarbij zijn 4 mensen aangehouden. Een aantal van de eigenaren zou betrokken zijn bij drugshandel. Er is ook meerdere keren een aanslag gepleegd op winkels in de Kruisstraat. ASML kan misschien toch reorganiseren met een stuk minder ontslagen. Dat blijkt uit gesprekken die de vakbonden hebben gehad met het bedrijf. FNV noemt het een heerlijk akkoord. Met de uitkomsten wordt een sociaal plan gemaakt. In eerdere plannen werd nog gesproken over 1400 ontslagen in Nederland. Maar dat zou misschien terug kunnen naar 650, vooral op managementgebied. De emancipatie tussen man en vrouw staat onder druk in klaslokalen. Dat merkte Eindhovense docent Daan Kramer van het Van Maarland Lyceum tijdens zijn geschiedenislessen over de tweede feministische golf. Vooral jongens lijken erg te worden beïnvloed door filmpjes van de zogenaamde manosfeer, vooral populair in Amerika. In werkstukken komen thema's als traditionele huisvrouwen ook vaker terug. Scholen kunnen het lessysteem Canvas weer gebruiken na de hack van vorige week. Bij Fontys Hogescholen zijn ze daar gisteren weer mee begonnen, de TU en het Summa College nog niet. Bij de hack werd informatie gestolen, maar dat ging niet om gevoelige informatie, want daar vragen scholen niet om in Canvas. Het Amerikaanse bedrijf achter het systeem heeft een deal gemaakt met de hackers. En er is een nieuwe weggeefwinkel geopend in een seniorenflat in de wijk Eckart. Daar kunnen mensen tweedehands spullen brengen, ruilen of gratis meenemen. Het is vooral bedoeld voor huishoudelijke spullen, maar er wordt ook kleding, keukengrij en verzorgingsproducten geruild, zolang ze maar schoon en heel zijn. Corporatie Woning heeft ook al weggeefwinkels in Strijp en Woensel. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Best kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. 3 horecazaken aan de Kruisstraat zijn gesloten door de burgemeester. Het gaat om een visrestaurant, een lunchroom en een evenementenlocatie. In september waren er al meerdere invallen. Daarbij zijn 4 mensen aangehouden. Een aantal van de eigenaren zou betrokken zijn bij drugshandel. Er is ook meerdere keren een aanslag gepleegd op winkels in de Kruisstraat. ASML kan misschien toch reorganiseren met een stuk minder ontslagen. Dat blijkt uit gesprekken die de vakbonden hebben gehad met het bedrijf. FNV noemt het een heerlijk akkoord. Met de uitkomsten wordt een sociaal plan gemaakt. In eerdere plannen werd nog gesproken over 1400 ontslagen in Nederland. Maar dat zou misschien terug kunnen naar 650, vooral op managementgebied. De emancipatie tussen man en vrouw staat onder druk in klaslokalen. Dat merkte Eindhovense docent Daan Kramer van het Van Maarland Lyceum tijdens zijn geschiedenislessen over de tweede feministische golf. Vooral jongens lijken erg te worden beïnvloed door filmpjes van de zogenaamde manosfeer, vooral populair in Amerika. In werkstukken komen thema's als traditionele huisvrouwen ook vaker terug. Scholen kunnen het lessysteem Canvas weer gebruiken na de hack van vorige week. Bij Fontys Hogescholen zijn ze daar gisteren weer mee begonnen, de TU en het Summa College nog niet. Bij de hack werd informatie gestolen, maar dat ging niet om gevoelige informatie, want daar vragen scholen niet om in Canvas. Het Amerikaanse bedrijf achter het systeem heeft een deal gemaakt met de hackers. En er is een nieuwe weggeefwinkel geopend in een seniorenflat in de wijk Eckart. Daar kunnen mensen tweedehands spullen brengen, ruilen of gratis meenemen. Het is vooral bedoeld voor huishoudelijke spullen, maar er wordt ook kleding, keukengrij en verzorgingsproducten geruild, zolang ze maar schoon en heel zijn. Corporatie Woning heeft ook al weggeefwinkels in Strijp en Woensel. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het MeMaakPodium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Verkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Labgroep.
11: hele goede middag, beste luisteraars van Radio Zon en Breugel. Het is iets over vijf en dat betekent dat het tijd is voor Jongerenplein. We gaan het vandaag hebben over de plannen na de examens. Maar eerst, let it happen, Tame Impala.

0: Ja, goedemiddag. Zijn we weer?
1: Dat was...
0: Ik moet even stiekem bekennen dat dat eigenlijk een van mijn favoriete liedjes is. Ik weet niet of jullie ook naar Tame Impala luisteren op regelmatige basis, maar...
2: Heel toevallig afgelopen maandag een nummer van Tame Impala geluisterd, omdat... Een vriend van mij die was vorige week in de Ziggo Dome, was het meest volgens mij een voorstelling van hem. Hij was daarheen geweest met familie.
0: Oh ja, cool.
2: Ja, schijnbaar hoe die man zijn muziek maakt, een beetje bijzonder. Maar hij gaat gewoon voor een poos naar Indonesië en dan gaat hij daar allemaal gekke dingen doen. Ja. En zodoende maakt hij zijn muziek.
0: Dat doet hij echt heel goed en dat hoor je ook zeker terug.
2: Ja.
0: Het onderwerp wat ik voor vandaag in gedachten had. We zitten nu midden in de examenperiode. Maar we hebben ook een paar examenkandidaten hier aan tafel zitten. Geloof ik 2 mensen.
3: Ja.
0: Naomi en... Ik ben heel even jouw naam kwijt. Het spijt me.
4: Oh.
0: Norm.
4: Kiani. Nee, weet je dat Kiani. Nog steeds niet?
0: Nee, ik ben heel slecht met namen. Op mijn introkamp moest ik 7 keer dezelfde mensen om mijn naam vragen.
4: Een excuus.
0: Ja,
2: maar het is
0: sorry,
2: ook, je bent ook niet elke week aanwezig bij jongerenpleinen.
0: Nee, daar heb ik de
2: dus
0: tijd.
2: Dus dan zodoende. En nee, Kiani is op zich ook nog niet zo'n hele lange, langdurige gast.
0: Nee.
2: Denk pas sinds, wij hebben het over 2-3 maanden.
3: Ja, zoiets.
2: Ja. Dus als Janneke niet elke week is, dan ringt dat op zich ook nog niet zo enorm raar.
0: Nee.
2: Dus zodoende, ja.
0: Ja. We zitten midden in de examenperiode. Wat gaan jullie na de examens doen?
4: Ja, ik ga gelijk beginnen met mijn opleiding.
0: En wat is jouw opleiding?
4: Mijn opleiding is gastheerschapsspecialisatie. Weten jullie wat het is?
0: Ik heb geen idee wat het is.
4: Nee?
0: Nee, echt totaal niet.
4: Je hebt horeca en daar valt een restaurant ook onder. En dan mensen bedienen in een restaurant. Dus zeker, mensen een leuke avond bezorgen.
2: Wat hospitality in principe. Of
4: ja,
2: meer,
4: klopt.
2: Een beetje,
4: ja.
0: Maar
4: ja.
0: Hoe moet ik me dat voor me zien? Want ik ben ook in principe gastheer. Ik werk ook voor een restaurant.
4: Mm-hmm.
0: Maar als jij klaar bent met jouw opleiding, kan je in een Franse bistro gaan werken of zo. En dan met je hand achter je rug en één arm onder een teamblad op rollerskates door de tafels heen, zeg maar. Zoals je dat een beetje een ratatouille ziet.
2: Dat is een ratatouille-referentie.
0: Ja, dat is een ratatouille-referentie.
4: Je leert eigenlijk gewoon, in het begin leer je de basis. Maar dat ken ik toevallig al, omdat we dat bij ons op school leren. Maar daar leer je eigenlijk de puntje op de i. Leer je alles zelfstandig kennen. Leer je dat je ook gewoon... stel je voor, je collega's zijn niet en je staat in je eentje. Dat je in je eentje gewoon heel die toko kan runnen. Dus eigenlijk, ja, leer je eigenlijk... alles, maar ik weet niet wat jij doet precies, maar...
0: Hoe bedoel je? Qua opleiding of qua werk?
4: Qua werk.
0: Qua werk. Ik ben barman.
4: Ja.
0: Ik sta daar met een cocktailshaker half de dag.
4: Ja, nee, dat leren wij dan weer niet. Wij leren eigenlijk gewoon het eten naar gasten brengen. Gewoon een tafel zelf helemaal in de avond kunnen runnen. Dus de rekening, dranken, alles eigenlijk.
0: Ik wist helemaal niet dat daar een opleiding voor was.
4: Dus eigenlijk gewoon als je ergens gaat uit eten en je hebt iemand die jou bedient die avond. Diegene die dat doet, dat ga ik leren.

0: Oké. Okay. Met totaal een opleiding voor nodig is.
1: Ja, daar is een opleiding voor.
0: Maar dat, ik neem dan wel aan dat je dan in een iets hoger rang restauranten kan werken dan, dan ik en mijn bijbaantje, zeg maar.
1: Ja, ja, in feite wel. En dan heb je ook nog de manageropleiding. Die wil ik daarna gaan doen. Maar de manageropleiding is dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld je gaat werken voor een baas. Maar nou moet mijn baas er zijn als ik aan het werk ben. Maar als ik die opleiding gedaan heb, hoeft die baas er niet te zijn. Dus dan mag ik iedereen aansturen en mag ik alles bepalen.
0: Mag je dan ook je eigen restaurant runnen? Dat is een klein beetje de grootste vraag die ik heb.
1: Ja,
0: wil je ook een eigen restaurant runnen?
1: Uiteindelijk, tot nu toe, vind ik dat superleuk. Uiteindelijk, als ik dat later nog superleuk vind, wil ik dat later natuurlijk heel graag gaan doen.
0: Oké, dan moet ik er nog toch even iets dieper induiken. Maar wat voor restaurant? Heb je een genre in gedachten? Een Caribisch restaurant, een Italiaans restaurant?
1: Ik vind tapas heel leuk.
2: Spaans.
0: Ja. Oh, die tentjes die zijn zo leuk. Er zit eentje in Veldhoven waar ik en mijn vriendin, die toevallig ook naast me zit, wel eens komen. Dat is echt zo'n schattig tentje.
1: Ja? Ja. Ik ken het niet.
0: Ik kan zij zelf waarschijnlijk wel wat meer over vertellen. Maar dat is, ik heb alleen maar goede ervaringen gehad met tapas.
1: Ja, mooi.
0: En Kiani,
3: ja.
0: Wat waren jouw plannen na de examens?
3: Nou, ik ga eerst op vakantie. En na de vakantie ga ik beginnen met mijn opleiding.
0: En wat is jouw opleiding?
3: Zelfstandig werkend kok.
0: Jullie zijn nou allebei een beetje horeca georiënteerd, als ik dat zo hoor.
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd ja geroepen dat ik in de zorg wou werken. Tot ik eigenlijk naar deze middelbare school ging ik eigenlijk naartoe om iets creatiefs te doen. En toen kreeg ik dit vak bij mij op school. Toen dacht ik, dit vind ik zo leuk, die wil ik later ook gaan doen. Dus uiteindelijk is de zorg helemaal weggevallen en is dit in de plaats gekomen.
0: Dus je bent wel echt fatsoenlijk geïnspireerd?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Maar zelfstandig kok, wat moet ik me eigenlijk daarbij voorstellen?
3: In een keuken werk je meestal samen. En dan, ja, dat hoeft dan per se niet als ik mijn opleiding gedaan heb. Dat ik gewoon ook een zelfstandig gerechten zou kunnen maken.
0: Ga je dan voor Naomi werken naar een restaurant?
3: Of ze komt voor mij werken.
1: Nee! Ja. Nou ja, ik heb mijn eigen zaak.
0: Zij doet de managersopleiding, jij bent de kok.
3: Of we hebben allebei gewoon een deel van een restaurant.
0: Zouden we de zwaan kopen?
1: Je de zwaan overkopen.
2: Volgens mij is zelfwerkend kok meestal dat je in een in de keuken van een restaurant, dat je zeg maar de leiding krijgt over een bepaald deel van de keuken. Bijvoorbeeld dat jij sauzen doet of je doet warme vleesgerechten of dat soort dingen, zeg maar. In ieder geval, je kunt alle kanten op. Ook met dat soort, je hebt ook heel veel doorgroeimogelijkheden, denk ik. Met zelfwerkend kok.
1: Ja, klopt.
2: Dus, dus dat is wel een gewoon een toekomstperspectief. Toekomstbestendig baantje, denk ik. Ik denk ook niet dat het zo vervangen wordt. Dat gaat ook niet gebeuren.
0: Ik zie AI inderdaad niet.
2: Nee.
0: Mijn uitjes
2: ambacht. Eigenlijk is het een ambachtsberoep. Ja, dus dat is dat soort dingen zullen ook nooit zomaar verdwijnen, denk ik.
0: Precies. Nou, we hebben nog iemand aan tafel zitten. Ik weet niet. Stel jezelf even voor.
4: Ik ben Whitney.
0: Whitney?
4: Ja.
0: Heb jij een opleiding gedaan? Of doe je nog een opleiding?
4: Nee.
0: Zit je nog op school?
4: Ja.
1: Whitney is een brugpieper, jongens.
0: Oh, je
4: nou,
0: bent een brugpieper.
4: Hou eens op.
0: Oh. Oké, dan zit je nog best wel vroeg in jouw schoolcarrière, denk ik.
4: Ja, ik zit pas in de eerste.
0: In de eerste. En welk niveau doe je?
4: VMBO, nee.
0: Je zegt
4: basiskader, volgens mij.
0: Je zegt het heel twijfelachtig.
4: Ik weet het niet.
0: Het maakt je niet zoveel uit.
4: Volgens mij basiskader, ik heb er geen idee.
0: Dat is misschien een beetje een rare vraag voor een brugklas, maar heb je al nagedacht over wat je wilt doen hierna?
4: Ja.
0: Zo voor 4 jaar in jouw geval, maar...
4: Ja, ik wil graag kapper worden.
0: Kapper?
4: Ja.
0: Waarom kapper?
4: Ja, ik doe mijn vaders haar al sinds dat ik 8 ben. En daarna doe ik mijn zus haar en mijn moeders haar ook al. Dus ik vind dat gewoon heel leuk.
0: Even snel, hè? Ik zou mijn dochter van 8 jaar niet vertrouwen met mijn haar. Dus ik weet niet hoeveel haar jouw vader heeft. Ik snap dat als hij kaal is en je moet er een tondeus overheen halen, dat zou ik een kind van 2 nog laten doen, maar... Hoe ervaren ben jij?
4: Ja. Ja, mijn vader is een beetje kaal. Dus die heeft niet heel veel haar. Dus dat valt nog wel mee.
0: Ik ga mezelf toch een klein beetje gelijk geven daar. Sorry hoor.
2: Nice.
0: Maar dat vind je dus al echt leuk sinds je kindertijd.
4: Ja.
0: Ja, ik weet niet hoe lang geleden dat voor jou is. Hoe oud ben jij nou?
4: 13.
0: Dat is nog niet zo lang geleden dan?
4: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
2: Oh. 5 jaar geleden. In de coronatijd een beetje zo. Dat is ook dingen.
1: Coronatijd.
0: Ja. Nog heel, heel
2: sorry dat ik een scheldwoord gebruik, maar...
1: We krijgen, ja, ben ik nog een lockdown, denk ik.
2: Nee, dat zal wel loslopen, joh. Dat maak je daar eigenlijk maar niet te druk over.
1: Daar heb ik niet zoveel zin in.
2: Nee, want dat loopt allemaal wel los. Het is even wel iets wat bij mensen heel veel angst oproept, denk ik. Maar ja, dat zal wel goed komen. Dus maar in ieder geval, dus volgende week laatste examens voor jullie. Of laatste examen.
1: Ja.
2: En dan daarna 3 maanden zomervakantie. Hebben jullie daar al over nagedacht?
1: Werken en op vakantie.
2: Ja? Niet dus wat jij zei dat je op vakantie ging. Waar ging je naartoe op vakantie?
3: Toscane, Italië.
2: Kijk eens aan. Dat mooi vooruitzicht, jongen.
0: Daar leer ik ook op, inderdaad.
2: Dus toch wel, wel nice. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar ik denk dat het wel een behoorlijk mooi gebied van Italië.
0: Ja, zeker.
2: Echt een hele mooie streek. En lekker eten. Dus dat,
3: geen flauw.
2: Hoe lang ga je dan naartoe?
3: 2,5 week.
2: Zo. Kijk eens aan. Nou, dat is wel een mooi vooruitzicht. En jij, Naomi?
1: Ik ga de eerste week van zomervakantie, dan in ieder geval voor de rest van de school, ga ik van de eerste week van zomervakantie, ga ik met de scouting een week weg.
2: Mm.
1: En dan ga ik de laatste week nog met mijn ouders en Whitney gaan wij naar Zeeland.
2: Oh,
0: waar in Zeeland?
1: Weet ik niet. Ik weet alleen dat we naar Zeeland gaan, dat we zeehondjes gaan kijken en dat we uit eten gaan. Maar voor de rest, en dat we heel dicht bij een strand zitten. Maar voor de rest geen idee.
0: Nou ja, heel dicht bij een strand zitten in Zeeland, dat is wel een beetje vanzelfsprekend.
2: Het ligt aan de kust.
0: Sorry, ik ben heel ontwetend, want ik kom vrijwel nooit in Zeeland. Maar ze hebben zeehonden in Zeeland?
1: Ja, je kan...
0: Dat is een serieuze vraag, dat lacht me niet uit, hoor.
1: We pakken dan de auto, de rijden naar een boot en dan moeten we met de boot het water oversteken. En dan uiteindelijk moet je een treintje pakken, die brengt je naar de andere boot. Maar met die boot ga je... varen en dan komen we op plekken waar zeehonden zijn. Ik wist daar ook niet, maar...
3: Volgens mij is daar richting Vlissingen.
0: Weet je zeker dat je dan niet inmiddels in Engeland zit of zo?
1: Volgens mij is het Landal, dat park, maar...
2: Eens kijken, ik ben zelf ook ooit vakantie geweest in Zeeland. Volgens mij was ik ook alweer...
0: Sorry, Lisa, je wou iets zeggen?
5: Ze hebben ook een zeehondenopvang waar ze aanmeren worden.
2: Misschien is Renesse. Kan dat? Renesse?
1: Ja, volgens mij, ik heb oprecht geen idee.
2: Ja, dat is, weet dat eiland? Bij Zierikzee en zo.
1: Ja, volgens mij wel.
2: Bij Renesse, ja, dat is wel een beetje een van de bekendste stranden. Of Zoutelanden, is een beetje in het zuiden.
1: Ja.
0: Elke persoon die ik uit Zeeland heb ontmoet, praat exact op dezelfde manier.
2: Ja,
0: Zeeuwen, die praat heel helder, lijkt het. Met een beetje een hele aanwezige R en een A.
1: Oh.
0: Maar de Zeelanders praat heel mooi, vind ik.
1: Geen idee, ik ben er nog nooit in mijn leven geweest. Want wij gaan altijd naar België. Mijn papa zei, we willen dat je een ander stuk van de wereld ziet. Dus...
0: Sorry, jouw ouders zeggen een ander stuk van de wereld en ze kiezen om jou naar België mee te nemen.
1: Nou, wij gaan nu 2 jaar lang elke keer op vakantie naar België. En mijn ouders zeiden van ja, we gaan een keertje ergens anders naartoe, want we willen dat je een ander deel van de wereld gaat zien. En toen hebben ze gekozen voor Zeeland.
0: Aha.
1: Ja, maar we gaan alsnog naar België op vakantie dit jaar, 2 keer.
2: En daar
0: vinden jouw ouders België een exotische plek?
1: Weet ik.
2: Ja, de wegen zijn best exotisch. Dus.
0: Nou ja, je voelt het wel als je in België bent. En ik denk dat jouw versnellingsbak het ook wel merkt.
2: Ja, of de veringen en alles. Ja, hele auto. En ga je naar Brugge misschien? Of naar Zeebrugge?
1: Ik heb op Brugge geen idee. Dat zou ik echt moeten vragen. Maar...
2: Nou, Knokke-Heist. Blankenbergen.
0: België heeft wel een leuke geschiedenis. Daar hebben ze de Engelsen nog gevochten in de middeleeuwen.
2: Ja?
0: In de buurt van Calais. En,
2: Calais, ja.
1: Nou, altijd waar wij naartoe gaan, dat is dan Blauw Meer. Misschien kennen jullie dat. dat park van Peter Gillis.
2: Oh, Blauwe Meer. Ja. Ja, ja, ja.
1: Daar gaan we altijd naartoe. Maar daar echt een kwartier op loopafstand ligt een begrafenis van allemaal soldaten. En er liggen meer dan 15.000 soldaten. Dat is echt niet normaal groot.
0: 15.000?
2: Oh, zitten we...
0: Is dat de som in de buurt? The Battle of the Somme.
1: Ik heb geen idee. Ik ben nog één keer... Ja, één keer. Ik ben wel een paar keer voorbij zien lopen. Maar ik heb wel één keer dat bocht gelezen. Dacht ik, hoeveel?
0: Ja, want de Eerste Wereldoorlog die is gevochten in België. En dat is...
2: Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar vooral de Eerste.
0: Daar hebben loopgraven gezeten in België. Daar zijn zoveel Britten gestorven en zoveel Fransen en zoveel Duitsers.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Bastogne en de Somme.
2: Bastenaken, ja, dat is in Nederlands Bastenaken. Daar zit volgens mij de Tweede Wereldoorlog ook heel veel. Daar is de Ardennen-offensief natuurlijk geweest.
0: Ja, de Battle of the Bulge was dat.
2: Ja.
0: Ja, sorry, ik ben echt een nut voor geschiedenis. Dus als je eenmaal begint met geschiedenis, dan ben je bij mij nog een uur verder.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja,
1: maar gaan er nog andere mensen op vakantie?
2: Ja, ik ga een week naar Portugal met mijn vriendin.
1: Leuk.
0: Oh, leuk, man.
2: En,
0: welke stad?
2: Het is in het oosten van Portugal. Haar ouders hebben een huis daar.
0: Aan zee?
2: Nee, het is zeg maar tussen Porto en de Spaanse grens. Een beetje dichtbij Spanje, zeg maar. Wel gewoon echt een leuk huisje met heel veel olijfbomen en fruitbomen en zo. Dus, en ik ga 10 dagen met mijn vriendengroep naar Zakynthos.
0: Cool. Griekenland wil ik zeggen.
2: Griekenland, ja. Een Grieks eiland, een beetje aan de westkust, zeg maar.
0: Mooi.
2: Alleen ik en een vriend gaan daar naartoe rijden met de auto. Dus dat gaat wel een zieke roadtrip worden. Dus ja, dat is wel vet. Daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dus,
0: waar kijk je het meest naar uit?
2: Ik denk allebei evenveel. Ja,
0: ik bedoel niet kiezen tussen die reizen. Maar als je op zo'n reis bent, wat is het wat jou echt aanzet?
2: Ik denk de terugweg, man. Dan kom ik door 2 landen waar ik nog nooit ben geweest. Ik heb in de wereld valt eigenlijk nog best wel mee wat ik allemaal heb gezien. Maar in Europa heb ik al best wel behoorlijk wat landen gehad. Gewoon landen waar heel veel mensen niet komen. Ik ben laatst bijvoorbeeld weer... Ze hebben ook... naar Griekenland gereden voor die vriend van mij zijn werk.
1: Ja.
0: Naar Griekenland gereden?
2: Ja, naar Griekenland gereden met een bus.
0: Jezus.
2: Met zijn werkbus.
0: Wauw.
2: Dan kom je door Roemenië, Bulgarije. Het zijn landen waar mensen niet zo vaak komen of zo. Weet je, waar je niet zomaar komt. Maar die hebben wel echt een immens mooie natuur. Ook heel, heel rauw nog, zeg maar. Bergen, meren, zeker. Noem het maar gelijk op, zeg maar.
0: De Nederalpen of zo heet dat?
2: Nee, de Zevenburgse Alpen. Het Karpatengebergte in Roemenië.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Dat is echt gewoon een supermooi gebergte.
0: Dat is waar Dracula woont.
2: Ja, die woont in Dracula kwam uit Transylvanië, Zevenburg.
0: Ligt tussen die bergen in,
2: Zevenburgen, Zevenburgen.
0: Ja,
2: waar Dracula vandaan komt, ja.
0: Ik moet ook nog een keer naar Oost-Europa, want ik vermijd het een klein beetje. En dat doe ik eigenlijk niet expres. Want
2: het is een beetje koud watervrezing. Want mensen hebben een beetje een beeld, omdat bij dat stoffige communistische imago. Ja. Alleen, het enige wat is overgebleven is dat er gewoon armoede is overgebleven vanuit de communistische tijdperk.
0: Ja.
2: Terwijl het echt gewoon... ik vind de mensen daar wel best nors, moet ik zeggen. Ja, de mensen zijn best nors daar, maar je kunt wel gewoon prima vakantie vieren. En ze zijn enorm mooie landen ook.
0: En goedkoop.
2: Ook. Ja, heel goedkoop. Ja, vooral Bulgarije.
0: Ja. Zeker, hoe meer oost je gaat, hoe goedkoper het wordt totdat je in Rusland bent.
2: Dat klopt.
0: In Rusland is het weer duur.
2: Ja.
0: Zover ik weet. Ik ben nog nooit in Rusland geweest. Mijn vader wel. Mijn vader is echt overal geweest.
2: Echt, ja?
0: Ja, ik noem een land en dat is niet waar ik ben geweest.
2: Oh ja, nice.
0: Want hij werkt voor die IT-bedrijven die hem een beetje uitzenden naar Qatar en Rusland en Cuba en de Verenigde Staten.
2: Ja, dat is ook wel een droom van mij, hoor. Gewoon de wereld rondreizen.
0: Zeker.
2: Moet je al centjes voor hebben, maar... het einddoel is dat ik als ik later dood ga, als dan bijvoorbeeld dat ik dat ik gewoon op elk continent ter wereld ben geweest.
0: Alaska ook?
2: Of Antarctica. Ja, ook op Antarctica.
0: Ik wil het zo graag doen. Ja. Eigenlijk een vlucht vanuit... Dan kan je boeken vanuit Zuid-Afrika. Kan je vanuit Johannesburg naar Antarctica vliegen.
2: Serieus, ja?
0: Ja, dat kan je doen. Een paar honderd euro. Dus niet vreselijk...
2: Wat een sidequest, man.
0: Gewoon, nee, het is niet zo onrealistisch als jij denkt.
2: Even naar Antarctica.
0: Dat kan je goed doen. Ja,
2: ik heb
0: dat is echt waar.
2: Een tijd geleden voor een training toevallig van de LEF-groep... voor een soort methodiek. Als er een vrouw die als op alle 8 continenten... of alle 7 continenten... Nee, wel alle 8... 7. Of 7 continenten. Oh ja.
0: Wacht ik.
2: Die was op...
0: Europa, Azië, Afrika, Australië, Antarctica, Amerika, Zuid, Noord en Zuid.
2: Noord en Zuid, meer. Dus, zeven.
0: Ja, sommige mensen die voegen Europa en Azië samen of Amerika samen.
2: Dat telt niet natuurlijk. Het is gewoon Noord- en Zuid-Amerika en Europa, Azië, ja, Afrika, Oceanië.
0: Ja, ja, precies.
2: Dus dan heb je de zeven. Dus in ieder geval, die vrouw was op alle 7 continenten ter wereld geweest. En ik vond, wow man, ik heb nog nooit iemand gesproken die op alle 7 continenten ter wereld is geweest. Echt niet.
0: Ik zou meteen vragen, ja, hoe was Antarctica?
2: Ja.
0: Meteen.
2: Ze zei ze van, ja, koud. Ja. Ja, dus,
0: ja, dat snap ik wel. Ja.
2: Dus ja, dat is super vet, man. Dat ik gewoon letterlijk op alle continenten ter wereld ben geweest. En ook alle grote steden, alles een beetje gezien. Nou.
0: Zullen we wel even een kleine muziekpauze nemen?
2: Ja, zeker. Dat is goed.
0: Helemaal goed.

0: daar zijn we weer. Waar hadden we het ook weer over? Post-examenplannen, toch?
1: Ja.
0: Ja. Zou je nog iemand vergeten?
2: Nee.
0: Lisa, had jij nog plannen voor en na de zomervakantie?
3: Ik doe geen examens, maar ik ga wel na de zomervakantie uit studie beginnen.
0: En welke studie?
3: Ruimtelijke vormgeving.
0: Ruimtelijke vormgeving?
3: Ja.
0: En wat houdt het eigenlijk in?
3: Dat is een hele brede studie met... voornamelijk... Een hele brede studie heeft meerdere richtingen. Dus dat is een beetje moeilijk.
0: Wat zou je ermee kunnen worden, bijvoorbeeld?
3: Je zou er bijvoorbeeld interieur designer mee kunnen worden. Of evenementplanner. Kan een beetje heel veel richting op.
2: Doet jouw lijn die richting ook niet? Doet jouw lijn die richting ook niet?
3: Jolijn die doet interieur design. Maar die doet dat op Willem Enkele.
1: Koning Willem Enkele in Den Bosch. Ja.
3: Ik ga naar een... specifiek een vakschool voor kunstelijke
1: vormgeving.
3: Ja.
2: Nou, cool.
3: Ja, even leuk.
0: Wat hopen we ermee te worden? Want je zegt dat het heel veel ruimtelijke... ruimtelijke vormgeving heeft heel veel ruimte in wat je ermee kan doen. Ja, dat is een leuk woordspelletje is dat, hè? Wat zie je zelf ermee doen?
3: Ik heb nog geen idee. Daarom vind ik fijn dat er meerdere richtingen zijn.
0: Lekker ruim studie.
3: Ja.
0: Ruimtelijk. Ik ben hilarisch. Ga je op vakantie ook?
3: Oh.
0: Ja, nou dit is. Ga je op vakantie ook?
3: Ik ga naar Italië.
2: Cool. Goh,
0: met wie? Dat was een mysterie.
3: Ik ga met jou naar Italië.
0: Ja, dat weet ik. Weet je ook nog welke regio van Italië? Wat mijn ouders dat niet verteld.
3: Geen idee. Echt geen idee.
0: Nou, ik weet het ook niet meer. Dus dat
1: is het, misschien ook een beetje een idee van zuiden, noorden, midden.
0: Ik wil zeggen Umbrië, maar het kan net zo goed Toscane zijn.
1: Sorry, de?
0: Umbrië.
3: Nee, ja, Umbrië. Volgens mij wel Umbrië.
0: Umbrië?
3: Ja.
0: Oh, nou weet ik het weer. Het is eigenlijk schandalig dat ik dat niet meer weet. Want ik heb voor mijn... Voor wiens verjaardag? Mijn vaders verjaardag. Of mijn moeders verjaardag, dat weet ik niet meer. Een foldertje... Een reisgids over Umbrië gekocht.
3: Die heb ik gekocht.
0: Die heb jij gekocht?
1: Umbrië.
0: Nee, die heb jij die gekocht?
3: Die heb ik gekocht.
1: Umbrië.
0: Ik ben een vreselijke zoon.
3: Het afgelopen jaar heb ik alle cadeautjes die je hebt gegeven, heb ik gekocht.
0: Nou, nee, dat klopt niet.
2: Enge discussie hier op de radio.
1: Umbrië, dat is een beetje tussen Florence en Rome in.
0: Ja. Ja, het is wel echt...
1: Tussen Florence en Rome, tussen San Marino en Rome.
0: Het is een pokken eind rijden. Want wij zitten zeg maar in...
1: Het is een beetje in het midden van Italië eigenlijk.
0: Wij zitten in een heel afgelegen dorpje en daar ook nog afgelegen van in een soort villa.
1: Oh ja? Nou, cool. Dat is wel vet, man.
2: Klinkt cool.
0: Het klinkt cool.
1: Volgens mij, wat ik nou laatst gezien over een bepaald... iemand had me een suggestie gedaan over een regio in Italië. Volgens mij was dat wel redelijk daar in de buurt.
0: Ja.
1: In ieder geval het is ontzettend mooie gebergte daar.
0: Het is wel echt angstaanjagend afgelegen.
1: Oh ja?
0: Ja, want als je een ambulance belt, dan word je met een helikopter opgehaald, denk ik.
1: Als je
0: een ambulance belt, komt er een helikopter.
1: Ja, het is een beetje Perugia, een beetje een bekende stad in die regio.
0: Perugia ligt
1: daar. Dat was het wel een beetje. De rest zeg maar helemaal niks.
0: Ja, het is net te ver van wat grotere steden zoals Napels en Rome.
1: Het ligt bij San Marino in de buurt... dat was het. Het was niet dezelfde regio, maar wel redelijk vlakbij. Nou, vlakbij is een beetje relatief in Italië.
0: Zit je nou op een kaart te kijken?
1: Ja, ik zit op Google Maps te kijken.
0: Ah.
1: Dat is, het was Le Aguila die ik had gehoord. Een beetje die regio. Maar ja, waar jullie zitten, ook Perugia, dat is ook heel mooi daar. Ook met dat meer, er zit een meer bij. Lago Trasimeno.
0: Volgens mij heeft de paus daar een huis, maar dat weet ik niet zeker.
1: Het zou kunnen. Maar in ieder geval wel mooi, man. Beetje, ik zou ooit nog wel eens heel graag naar Calabria willen. Ligt in de Laars. Eigenlijk een beetje aan de Middellandse Zee, Adriatische Zee. Een beetje die kant op.
0: Cool.
1: Dat schijnt wel echt de mooiste. Ze zeggen dat dat het mooiste deel, het mooiste gebied in Italië is. Maar ja, dat is ook relatief natuurlijk.
0: Nou, ik ben sowieso helemaal gek op Italië. Want het eten is fantastisch. De mensen zijn heel leuk. En geschiedenis. Ja. Heel
1: geschiedenis. Goed. Dat is stikt van de geschiedenis.
0: Het was oprecht zo erg. Dat is een leuke anekdote. Bij het graven van de metro in Rome moesten ze om het kwartier stoppen. Omdat ze een archeologische vondst deden.
1: Oh ja?
0: Omdat dat zo erg is daar. Ja, je kan oprecht niet een vierkante meter graven zonder een potscherf of iets te vinden.
1: Ja.
0: Dat bestaat niet.
1: Ik bedoel, de Romeinen. Ik bedoel, dat was eigenlijk voor zijn tijd als dat al zo'n verontwikkelde beschaving.
0: Als je in Nijmegen en Londen dezelfde potscherf tegenkomt, dan mag je vanuit gaan dat de hoofdstad van die samenleving best wel...
1: Ja, dat is enorm. Dat is toch wel een beetje. Dat is toch bijzonder, zeg maar.
0: Ja.
1: En tot hoever ze gereikt hebben. En dat we eigenlijk daarna gewoon wel flinke stap hebben teruggezet. Als mens zijn, als beschaving zijn. Dat is best apart.
0: De Dark Ages, hè?
1: Ja. Exact. Ja. Met je tweede millennium, het begin daarvan, de eerste helft. Ja.
0: Ben je wel eens eerder in Italië geweest, Lisa?
3: Ja, één keer.
0: Ik overval je niet met de vraag, toch? Of, waar ben je geweest in Italië?
3: Ja, vlakbij het Gardameer, maar dat zegt al wel een paar jaar geleden.
1: Het Gardameer, een beetje het noorden, ja.
0: Dat is volgens mij wel een hele populaire Nederlandse...
1: Het Gardameer, Comomeer is voor Nederlands... het Gardameer, daar gaan misschien wel tienduizenden Nederlanders per jaar daar naartoe. Ik ben toevallig, dat was vorig jaar januari, was het wel heel slecht weer.
0: In de hagelstorm.
1: Ja, het was wel slecht weer toen. In ieder geval, toen was ik ook mee op rit met die vriend van mij. Toen moesten we in de regio Milaan zijn. Toen zijn we teruggereden via Como. En die bergdorpjes daar. Die bus die was veel te lang voor die bocht. Je moest gewoon een bocht maken. Dan moest je hem steken en weer terugrijden. En dan kon je weer door.
0: Nee.
1: Of zat hij zeg maar... Die bus is 2 meter 1 breed. En hij reed door een steeg van 2 meter 15. Zo'n dingen.
0: Ik vind het wel eng als de bus in Den Bosch dat ze grapjes uithaalt. Precies.
1: Dat is wel enorm mooi. Alleen te weinig kunnen zien van het gebied. Maar het is echt insane mooi gebergte daar ook. En heel pittoreske steden daar natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja, heel Italië is pittoresk.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een enorm mooi landje, Italië. Klopt.
0: Ik mis het. Ik ben er een keer voor mijn studie geweest in Turijn.
1: Oh, Turijn. Ook een hele mooie stad.
0: Dat is
1: ook een studentenstad, meen ik. Hè?
0: Het is nog niet echt ondergelopen door studenten.
1: Oh.
0: Bij het Gardameer was jij geweest, toch?
3: Ja.
0: Ben je ook in een stad geweest? Want volgens mij ligt het een beetje in de buurt van Venetië, wil ik zeggen. Maar...
1: Ja, Venetië ligt iets meer ten oosten. Het was nog wel een stukje, hoor, denk ik. Volgens mij, dat is nog wel een stuk.
0: Ja, maar ik weet niet zo zeker of ik in Venetië wil komen. Want ik heb er wel eens op een kaart opgezocht. En het toeriststukje is zeg maar dit. Dat is een balletje.
1: Ja.
0: En daar heb je een soort luikachtige stad eromheen. Met van die... communistische vetgebouwen.
1: Luik als in? Ik bedoel...
0: Luik is niet een hele mooie stad.
1: Oh, bedoel je de stad Luik? Liège.
0: Ik zie al niet schudden, Dennis.
1: Nee, dat klopt. Daar ben ik het zeker mee eens. Ik ben wel een paar keer in Liège. Noem ik me altijd Liège. Want in Nederland zeg Luik. Maar het is van het Franstalige deel van België natuurlijk.
0: Ik wist niet dat grenst aan Nederland trouwens. Ik dacht dat wij goed waren afgeschermd van de Fransen.
1: Je zou verschieten hoe dicht daarbij Maastricht ligt, zeg maar. Daar heb je eigenlijk totaal niet in de gaten. Maar het is wel
0: dezelfde afstand als Den Bosch en Os, hè?
1: Bij wijze van spreken, Er ligt denk ik maar 20, 30 kilometer tussen ongeveer.
0: Minder, denk ik.
1: Ja, ik denk kilometer of 20 dat er tussen zit.
0: Ja,
1: dus die scheidingslijn tussen Frans en Nederlands is eigenlijk best flinterdun. Zonder dat we het eigenlijk doorhebben.
0: Ja. Als je ooit een paar Nassau bent geweest, dan is die helemaal...
1: Ja, maar dat is wel het Nederlandstalig deel. Hè? Daar spreken ze niet, daar spreken ze geen Frans.
0: Nee,
1: tenminste, ze kunnen misschien wel Frans, maar het is niet uitsluitend Frans talige deel van België.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus
0: Volgens mij zit het Duitse deel van België ook tegen
1: de oostkant ons, dus een beetje regio Eupen. Alles wat tegen de Duitse
0: grens. Ja, een beetje richting Aken.
1: Exact. Eupen is de hoofdstad van het Duitsstalige deel van België. Ja.
0: Ik moest er doorheen rijden om bij Charleroi vliegveld te komen.
1: Oh ja.
0: En daar hebben ze zo'n soort regiotreintje. Die gaan drie landen door elke dag. Die gaat dus van België naar Maastricht naar Duitsland.
1: Dat is de lelijkste stad van België, Charleroi. Dat is, dat is nog erger als Luik, echt waar. Daar gaat helemaal nergens over. Dat is echt.
0: Is het gewoon iets met steden? Ja, ik moet een beetje oppassen met wat ik zeg, voordat ik mensen boos maak. Maar is het gewoon iets met steden in Wallonië die niet
1: ja,
0: zo mooi zijn?
1: Ja, het is gewoon Wallonië zelf. Wallonië is echt. Daar moet je eens een keer induiken. Een beetje de politieke structuren in België. Dat is
0: versplinterd als de pest.
1: Dat is echt. Die Belgen snappen het zelf niet eens. Dat weet ik 100% zeker.
0: Nee, dat weet ik.
1: Ze snappen het zelf niet.
0: Want ze hebben. Stel, je bent iemand die in Vlaanderen woont. Je hebt de gemeente, de provincie, Vlaanderen.
1: Het gewest heb je ook nog.
0: Het gewest?
1: Serieus? Het gewest, zo noemen ze dat, ja. Het gewest. Een gewest is zeg maar bijvoorbeeld Wallonië of Vlaanderen. Maar ze hebben daarnaast hebben ze nog een regering over Vlaanderen. En nog een over Wallonië. En dan heb je er nog een die zeg maar ook nog inclusief de Duitsstalige deel. En heeft Brussel volgens mij nog een regering. En heel België. Dus
0: Brussel heeft zijn eigen
1: volgens mij,
0: stukje.
1: Een eigen bestuurlijke.
0: En dat is gek genoeg ook in Brabant.
1: Ja, klopt.
0: Dus eigenlijk is de wereldpolitiek gewoon Brabant.
1: Ja, dat is. Maar goed. Dus dat is wel bijzonder in België geregeld, ja.
0: Ja, maar. Ze noemen dat ook altijd de federale overheid. Want mijn vader
1: de federale,
0: heeft wel eens,
1: klopt. Federale
0: de Belgische
1: overheid.
0: Radio aanstaan.
1: Dat is België, de regering over heel België is federaal. Dus dat is het ministerie van Defensie, ministerie van Buitenlandse
0: maar
1: Zaken.
0: Ze hebben toch een koning? Dus dan is het toch gewoon. Of het is Koninkrijk der België of zo?
1: België is een koninkrijk, dat klopt. Maar het is volgens mij net zoals een. Het is ongeveer hetzelfde als nee, een constitutionele monarchie.
0: Ja.
1: Dus een monarchie heeft bij wijze van. Het koning is het. Hoe zeg je dat, formele staatshoofd.
0: Ja.
1: Maar
0: net zoals hier gewoon, maar dan is de federatie tussen Vlaanderen en Wallonië.
1: Ja, dat is zoiets. Maar ja, in België bijzonder.
0: Ja, wij moeten aan de tijd gaan denken, Niels.
1: Ja, klopt.
0: Hebben wij nog een slotbord, even snel?
1: Of wat ik jullie wil meegeven met 3 maanden zomervakantie. Dus zoek goed de balans tussen werken en relaxen. En
0: Vooral werken.
1: Vooral werken, je centjes verdienen, want zomervakantie kost heel veel geld. Dus neem ook je rust.
0: Ook.
1: Doe ook lekker relaxen en lekker chillen met vrienden en plezier maken. En ook een beetje je ritme proberen in stand te houden. Want als je natuurlijk heel veel vrije tijd hebt, dan ga je je ritme omgooien. Probeer daar een beetje
0: binnen de kortste keren weer
1: luik. Probeer dat intact te houden, want als je daar weer naar school moet. Als je slecht start aan het schooljaar, je mbo-opleiding, dat is alleen maar te nadelen. Ik zou gewoon zorgen dat je ritme, dat er iets van heel blijft. Probeer wel plezier maken natuurlijk, maar ga niet om 5 uur of 6 uur 's nachts naar bed. Daar schiet je niks meer op.
0: Kan wel eens af en toe.
1: Het kan af en toe, maar
0: maak gebruik van de hoeveelheid tijd die je hebt.
1: Inderdaad,
0: dat zijn 14
1: maak
0: weken,
1: daar geen structureel iets van. Dus probeer gewoon je ritme intact te houden als je straks weer lekker naar school gaat.
0: Nou. Dus. Dat was Jongerenplein, beste luisteraar. Bedankt, tot volgende week.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
3: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Goedemorgen! Met Avond van Boudewijn de Grote, mooie plaat. Iedereen heeft het over de film van Michael Jackson. We gaan een hele mooie remix draaien. En ondertussen kun je koffie zetten, een croissantje eten dan. Het duurt bijna 13 minuten.

Voor Patrick van Beek en die miljoenen fans van Michael Jackson die er nog steeds zijn in deze wereld. Jackson X. Patrick van Beek was een van onze fantastische line jockeys die we in Hollywood hebben gehad en hij was afgelopen week jarig. Hier kun je wel garen bij spinnen, bij de spinners.

De Detroit Spinners, oftewel de Spinners. Het is alle twee hetzelfde. Working my way back to you, babe. En die was voor Patrick Verbeek een van onze light DJ's. En nu gaan we de grootste carnavalshit draaien uit 1978 in de Hollywood. En het is helemaal geen carnavalsplaat.

Heerlijk plaatje, LP, zondagmorgen, deze Winston Groovy uit 1985 en Night Shift. We blijven even in hetzelfde jaar hangen. Mr. L. Giro en Chuck Attack. Day? Day? Welke day? Zondag? Day by day!

meubelen uit Heiteren. En voor haar kun je, zelfs als ze nog slaapt, deze plaat draaien. Daar wordt ze gewoon wakker van. Ja, toch? El Giro. Met Shack Attack. Ze was afgelopen week jarig op 7 juni. Nee, 7 mei, sorry. Corrie en Rod. Aangevraagd door man Benny. Hier is Wham en Young Guns, go for it!

0: really can to save a world in despair. Who really cares?
1: Opgenomen in Londen, het London Palladium. In het jaartal 1977. Marvin Gaye and What's Going On? Het uurtje loopt bijna weer ten einde. Het is weer voorbij gevlogen. Als een bliksemflits. De Brooklyn Bronze.

the BBQ. Brooklyn, Bronx, Queens Band. En als je het goed doet, dan moet je het heel goed doen. Dan doe je dit altijd on the beat.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SMB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio
3: SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. Want we hebben vreselijk veel zin in.

En dan gaan we zo meteen het blad draaien voor het personeel van de ijsfabriek van Ferrari. Dan maken ze dat heerlijke ijs voor al die Toscana-winkels. En dat zijn er nogal wat hoor, in de regio hier. En zij die daar werken op deze vroege zondagmorgen, dat zijn Adnan, Angelo, Moes, Adrie, Martina, Giorgio en Naima.

We gaan zo meteen beginnen met twee platen. Twee platen van Prince. En dan kun jij zeker vast zelf invullen wat voor jou het mooiste meisje van de wereld is.

En blijf het lekkerste ijs van de wereld maken daar in de Ferrari IJsfabriek. Op deze vroege zondagmorgen zijn ze daar al druk in de weer. En wij gaan ze natuurlijk muzikaal ondersteunen met de mooiste platen uit de hitverleden van de Chivago en Hollywood. The Jacksons!

Dan heb ik er een toen de tijd van de platenmaatschappij opgestuurd in 1978. Deze 12 inch. We gaan naar 1982. Het nummer werd geschreven door Eddie Grant. Hier is Rockers The Revenge.

The Tribute Bandus. In de club. Zondagmiddag 31 mei. En dan ben jij er zeker bij. 31 mei ben je er zeker bij. Het is zo'n ouderwetse zondagmiddag, maar dan wel voor ons die een beetje ouder zijn. Uit de Chivago. 1977. Gary Lucas. You gotta keep on smiling. Hadden we eigenlijk moeten draaien van Coolblue, hè?

Ja, dat hakte wel. That's Somebody Else's Guy was dat. En nu is het alweer, ik kijk even op de klok, de laatste. Hoogstwaarschijnlijk.

Ik houd van muziek. We zijn gezongen worden van de OJ's I Love Music.

Ik wens je nog een mooie zondag toevast. Pas goed op jezelf, blijf gezond. De volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, is er weer Hollywood Swinging. Ik zeg, houdoe.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel.
6: Filmblik met Yannick van Loon en Timo Sanders.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars van Radio Zon en Breugel. Welkom bij Filmblik. Het is iets over acht, wat ik dat het tijd is voor een nieuwe uitzending. Met mij aan tafel zitten Timo Sanders in de presentatie en Lisa Leloux achter de knoppen. Wij gaan het vandaag hebben over best wel wat interessante films, Timo.
1: Staat die wel aan?
0: Nee, jouw stekker zit er niet in. Zal ik je even helpen, maat? Of,
1: Hallo?
0: Je moet hem even draaien. Moet ik je even helpen?
1: Ja, what the fuck? Waarom gaat het
0: hier? Je krijgt ondersteuning. Beste luisteraar, wij gaan het vandaag hebben over de film The Long Walk uit vorig jaar. Alien uit 1979, dat is onze oude film van deze uitzending. Dan gaan we terug naar de huidige film en dat is Django Unchained en dan The Devil Wears Prada als de nieuwe film.
2: Inderdaad, en ik ben
0: moet
2: er weer.
0: Eigenlijk zeggen Devil Wears Prada 2. Jij hebt al deze films gekeken, meneer Sanders.
2: Ik heb ze allemaal gekeken, ja. Mijn favoriete is dan ook wel degene waarmee we beginnen. Dat is The Long Walk. Dat is naar mijn mening wel een beetje underrated film van vorig jaar. Ik ga eerst even snel vertellen waar die op gaat. Kort gezegd is het een dystopische film in Amerika, waar ieder jaar heb je dus The Long Walk. En dat is eigenlijk dat je zo lang mogelijk moet gaan lopen. En degene die het langst blijft lopen, die krijgt een hele grote geldprijs en die mag één wens doen. Maar als je stopt met lopen, en dat is dan als je iets slomer loopt, ook dan 4,8 kilometer per uur. Het is dystopisch, dus dan word je neergeschoten. Dat is eigenlijk het plot van de film. Maar ja, het is dan best wel een intense film daardoor ook. Omdat er mag maar één iemand overblijven en je ziet ook langzaam hoe eigenlijk iedereen wel ten onder gaat.
0: En het is gebaseerd op een Stephen King boek.
2: Het is gebaseerd op een Stephen King boek, ja. Het
0: is, dus is het best wel lekker in thema met horror en...
2: Het past wel goed bij Alien. Een mooie horrorfilm.
0: Ja, we hebben... Nou ja, Django Unchained. Ja, we hebben eigenlijk een best wel duister draaiboek. Met uitzondering van The Devil Wears Prada.
2: Nou, er moet er altijd wel even één regenboog tussen zitten.
0: Het mag niet allemaal sunshine en rainbows zijn. Wij gaan luisteren naar The Long Walk van componist Jeremiah Fritz.

0: Filmblik. Zicht op het doek.
1: Even een klein zijsprongetje. Ik heb mijn vader zover gekregen om die jingles in te spreken. Die zijn nieuw bij ons, want wij hebben iets meer branding. Mijn vader heeft vroeger voor de omroep van wat nu Bergendal is gewerkt. Voor omroep Groesbeek. En die is

0: Het leuke aan de longwalk vind ik dus dat. Weet je, het is dus eigenlijk alleen maar lopen. Dus dan zou je denken, dat is een moeilijke film om echt goed te maken. Maar dan, je merkt wel met die muziek op de achtergrond dat het begint wel echt steeds zwaarder te worden. Want het is wel fictie. Want in het boek zegt ze dat ze echt honderden mijlen lopen. Ik weet even niet hoeveel het in kilometers was. Maar gewoon biologisch gezien is dat niet mogelijk voor een mens. Maar je merkt wel dat echt gewoon naarmate de film doorgaat, dat die muziek ook echt steeds intenser wordt. Want het stukje Olsen, dat was dus, ik zou zeggen, op 3/4 van de film. En dat is dan echt een van de, of misschien zelfs de meest emotionele scène van de film. En ik vind het wel gewoon mooi hoe die muziek dan echt. Ik vind dat je deze muziek, die voel je echt gewoon tot in je botten.
1: En wat ik ook een klein beetje merk is, Longwalk, ik neem aan dat dat aan het begin van de film is, toch?
0: Ja, dat is een beetje,
1: Ja.
0: dat komt ook wel eens af en toe terug. Dat is gewoon
1: Dat is
0: main
1: de
0: theme.
1: main theme, ja. Maar Olsen, dat is dan later in de film. En ik merk al dat dat wat intenser is. Is dat dan. Jij hebt de film gezien, ik niet. Dat ga ik heel eerlijk brengen. Maar is dat dan een weerspiegeling van hoe de hoofdpersonen zich voelen op dat moment?
0: Ja, ik denk ook dat het, zeg maar, omdat het is dus. Ik wil niet echt. Ik ga de film niet spoileren. Maar het is dus wel vernoemd naar een karakter. En dan merk je ook gewoon dat dit soort scènes, die zijn ook wel een stuk persoonlijker. Gewoon eigenlijk het eerste gedeelte van de film, dan leer je ze goed kennen. Tenminste, de mensen die het overleven. Maar het einde van de film, dan zie je eigenlijk gewoon. Dan zie je de mensen die je kent. En dan zie je het hoe het met hen afgaat. En dan. Ja, het doet gewoon pijn als je dan ziet dat ze uiteindelijk opgeven. Want de long walk is echt. Het is mentale marteling. Dat zie je ook heel goed in de film. En ja, mensen die geven soms gewoon echt op met lopen, omdat ze niet meer aan kunnen. En dan staan ze stil en dan denken ze van. Ja, schiet me maar neer. Ik kan er niet meer aan.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat ze aan het begin van de film, want het is een uitdaging, dus mensen gaan er heel vaak heel naïef in, er heel naïef in gaan. Ook?
0: Nee, ja, daar gaat ons volgende nummer ook. Dat was een beetje in het begin van de film. Toen hadden ze nog heel wat hoop.
1: Ja.
0: En
1: En dan zijn
0: ja,
1: ze vrolijk aan het zingen.
0: dan zijn ze
1: Ja.
0: vrolijk aan het zingen, weet je. En dan denken ze allemaal nog van, ja, ik kan dit best wel aan. Dus dat merk je ook wel heel goed in de scènes.
1: Ja, dan gaan we luisteren naar Oh My Darling Clementine.
2: In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, dwelt a miner 49er and his daughter Clementine.

0: Ik vind het eigenlijk wel een prachtig muziekstukje, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik zou zeggen, de film is zeker waard om te kijken. Echt de snub van de Oscars.
0: Zeker. Dan gaan we nu naar onze oude film. En dat is een vast onderdeel van onze rubriek. En dat is Alien uit 1979. Timo, jij hebt Alien gekeken.
1: Alien, ja, dat is eigenlijk wel echt een

0: klassieke van sci-fi en horror.
1: Het is dan wel een beetje schandalig dat ik hem niet heb gekeken.
0: Nee, eigenlijk. Dan moet je vanavond gewoon even gaan doen.
1: Ja, even huiswerk. En ik denk
0: dat
1: onze luisteraars dat eigenlijk ook moeten doen.
0: Ja, mee eens. En er zijn ook nog een paar andere Alien films.
1: Ja?
0: Sommige zijn heel goed. Maar persoonlijk Alien Romulus ook echt aanraden. Maar nu over Alien de Eerste.
1: Ja, Alien de Eerste.
0: Alien de Eerste. het is zoals ik net zei een sci-fi en een horrorfilm. Maar wat ook wel heel goed deed is... het introduceert eigenlijk een van de populairste en stoerste vrouwelijke karakters in de filmwereld. Dat is Ripley. En het leuke aan die film is eigenlijk dat, weet je... Meestal dan is zeg maar de vrouw die schreeuwt dan gewoon wel rond in de oudere films, weet je. En die is dan hulpeloos. Maar in deze film zijn het juist de rollen omgedraaid. Dat is de man, die is dan hulpeloos. En dat is Ripley, die is juist degene die het overleeft. En die is degene die weet wat ze moet doen. En dat komt eigenlijk ook gewoon... Dat komt meer door haar vrouwelijke instincten. Omdat ze weet van... het is eigenlijk gewoon een kind, de alien.
1: Ja.
0: En het is niet gewoon zomaar een wild beest. Dus dan denkt ze ook wel een beetje na van... Oké, als ik dan zo net geboren was en dan is een wilde omgeving... zoals een ruimteschip waar je niet weet wat alles is... dan denkt zij ook een beetje na van oké, dan zou ik dit doen. En gebruikt ze ook bijvoorbeeld de vlammenwerper... om hem bang te maken, omdat ze dan snel ziet van... hij is bang voor vuur.
1: Ja, klinkt als een hele spannende film.
0: Dat is het zeker. Ja, het is, sommige mensen vinden hem wat minder spannend... omdat hij zeg maar wel oud is. Dat zie je ook wel aan de special effects. Maar de muziek, de orchestra... die zorgt nog steeds wel voor echt een goede spanning. En het heeft ook wel een beetje van die Texas Chainsaw Massacre vibes. Maar dan in de ruimte.
1: De muziek bedoel je?
0: Ja, de muziek, maar ook wel gewoon... de hele vibe van de film.
1: Nou, dan gaan we luisteren naar Main Title van Jerry Goldsmith.

0: Ik krijg wel een hele erge jaren 70 gevoel van die muziek. Je hoort die trompetorkest.
1: Ja, nee, je hoort het orkest heel erg goed. Maar ik vind ook, er zat net zo'n stukje tussen waar zo'n klein zeg maar tussen zat. En dat vind ik wel, ik weet niet, dat vind ik wel leuk. Maar volgens mij...
0: Ik dacht ook een paar sound effects te horen uit de film zelf. Een beetje, ja, nee, je hoort een beetje de kwaliteit van zo'n jaren 80 microfoon, jaren 70 microfoon doorheen.
1: Dit is volgens mij, de facehugger die springt dan zeg maar op je gezicht.
0: Yeah.
1: En dan volgens mij dan dat getapt wat je hoorde, dat is dan zo af en toe als hij ertussen kruipt. Maar dan hoorde je ook, af en toe hoorde je die facehugger zelf gewoon geluid maken. Want het is, weet je, het is een dier.
0: Yeah.
1: En die maakt dan van...
0: In hoeverre je dat een dier kan noemen. Wat ik wel nog hoorde, waren een paar sci-fi geluiden. Science fiction geluidjes door die... muziek in. Had je dat ook opgemerkt? Of?
1: Ja, nee, af en toe, weet je. Want, ja. Dan komen ze in zo'n ruimtepak. Zitten ze daar dan. En dan nemen ze terug naar een ruimteschip. Allemaal dat soort dingen. Weet je, ze hoor je allemaal van die lasers.
0: Ja.
1: Af en toe ertussen. Het is wel grappig als je dat dan in de muziek stopt.
0: Ik weet wel, ik heb Alien zelf niet gezien, maar ik weet wel dat het een hele erge bron is voor parodieën. Want er zijn heel veel andere vormen van media die het concept van een facehugger nadoen. Want ik weet toevallig dat het een Rick and Morty aflevering is die ongeveer dit concept heeft.
1: Nou, ik zou zeggen wel de facehugger en de xenomorph, dat is zeg maar de vergroeide alien,
0: yeah,
1: zelf. Die zijn wel echt iconisch in film. Dus je kan zeker wel zeggen dat het vaak gewoon wel gememd of zo ergens is. Of gewoon juist dat... het waarderen en dat ze dan gewoon hun eigen draai eraan geven. Ik zou zelf even geen voorbeeld kunnen noemen, maar ja, de Rick and Morty, dat zegt al genoeg.
0: Ja, ja, maar Rick and Morty die parodiseert wel heel erg veel van verschillende dingen. Dan gaan wij luisteren naar ons laatste stukje uit de film Alien uit 1979. En dat is The Shaft, ook van componist Jerry Goldsmith.

0: Filmblik. Zicht op het doek.
1: Ik blijf die jingles echt super leuk vinden.
2: Dat is wel leuk gedaan, ja.
1: Ja, leuk hè. Ik moet even de context hebben van deze scène. Want het is een heel, heel spannend stuk muziek. Maar ik kan er alleen niet aan koppelen. Ja, ik heb het ook niet gezien. Ik kan er niet aan koppelen wat hier nou precies gebeurt. Ik neem aan. Want het stuk heet The Chef van Jerry Goldsmith. Dat het iets is. Dat het een scène is waarin een gang iets wordt achtervolgd of zo. Een chase scène misschien.
3: Ja, dan zit je al wel correct. Het heet ook The Chef, want het speelt zich af in echt zo'n kleine. Het is echt best wel kleine schaft. Want ze kruipen zeg maar doorheen. Maar het is dus zeg maar. Als ik het goed herinner, is dit wanneer de alien al volgroeid is. Dus dan heb je de zwarte xenomorph die eigenlijk. Ja. Maar dan wordt ze dus achterna gezeten in zo'n schacht waar het heel donker is. En dan gebruiken ze zo af en toe de vlammenwerper. Gebruiken ze dan om een beetje licht te geven. En dan zie je dus uiteindelijk.
1: Oh, dat ziet er cool uit.
3: De alien.
1: Dat ziet er heel cool uit.
0: Dit is Filmblik.
1: Dan gaan we nou door naar onze huidige film. En dat is Django Unchained.
3: Django.
1: Die heb ik wel gezien trouwens. Dat is zo'n leuke film.
3: Iedereen moet Django kijken ook.
1: Iedereen moet Django kijken. Kijk. Ook voor je cultuurkennis van de zuidelijke Verenigde Staten. Want in het kort, Django gaat over een slaaf gemaakte man. Volgens mij was hij oorspronkelijk vrij. Want hij had een vrouw. Hij is getrouwd ook.
3: Mm-hmm.
1: Hij wordt gevangen genomen door Zuiderners. En
3: hij wordt bevrijd door een Duitser.
1: Hij wordt bevrijd door een Duitse tandarts. Dat is
3: tandarts, ja.
1: Ik moet even als context geven. Het is een Quentin Tarantino film, dus het plot is een beetje.
3: Veel voeten, veel bloed en gewoon echt.
1: Veel schelden, zoveel dat schelden ook in die film. Ik kan het niet herhalen en al zeker niet op de lokale radio.
3: Maar wel echt een spektakel.
1: Oh, zo'n goede film. Maar het is wel echt zo'n klassieke Tarantino. Het is zo erg gewoon. Dan gaan wij luisteren naar ons eerste stukje van componist Louis Bacalhau, Django.

0: Filmblik. Zicht op het doek.
1: Ik heb eigenlijk altijd wel gehoopt dat Quentin Tarantino een western zou maken. Volgens mij heeft hij er twee. Hij heeft ook...
2: The Hateful Eight.
1: The Hateful Eight. Ik durf niet te zeggen of dat in hetzelfde universum afspeelt. Want Samuel L. Jackson die zit in een supportrol in zowel Django Unchained als The Hateful Eight.
2: Hij is totaal ander karakter in Django dan in The Hateful Eight. Zeg maar. In The Hateful Eight is hij meer gewoon zo'n... Ja, serieuze loner, outlaw. En in Django, daar is hij zeg maar de zwarte man... die dan voor de grootste slavenmeester in het zuiden werkt. En dan is het ook nog echt...
1: Maar hij heeft een soort managersfunctie.
2: Ja, hij volgt hem echt blindelings.
1: Ja, maar hij is zelf ook een enorme racist.
2: Ja, nee, dat is eigenlijk het ironische.
1: Dat is een beetje het rare. Ja, maar ik weet niet of dat een stukje maatschappij... Ja, sowieso, die hele film is één groot stuk maatschappijkritiek. Maar om een gekleurd iemand af te beelden... die aan de kant staat van de slavendrijvers... dat heeft een boodschap. Maar ik kan niet helemaal mijn vinger opleggen wat nou die boodschap is.
2: Nou, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld... dat eigenlijk het racisme zo erg was... toen de tijd dat je eigenlijk zelfs je eigen volk de rug toekeert. Want op het einde dan is het ook... meneer Candy is dan al dood.
1: Indoctrinatie is het. Indoctrinatie. Dat is de boodschap.
2: Maar dan zelfs als meneer Candy al dood is... en hij eigenlijk in principe vrij is... dan blijft hij hem alsnog volgen. En ja, dan... hij geeft eigenlijk nooit op. Weet je wat ik wel eigenlijk mis tegenwoordig?
1: Zeg eens.
2: Er zijn te weinig westernfilms. Want net hoorde ik ook dat deuntje met die fluit en zo. En toen dacht ik echt van... ik mis dit echt in films. Van wanneer is de laatste keer dat er echt een grote western was?
1: Ik vind het wel leuk. Want de componist van het tweede stukje, die heette Sister Sarah... die is van Ennio Morricone. En Ennio Morricone is heel interessant. Want die heeft ook de muziek gedaan... voor The Good, The Bad en The Ugly.
2: Oeh.
1: Ja, dus dan... je zou best denken dat die muziek best... duur is om te maken... als je zo'n grote naam wil inhuren. Maar ja, dat heb je ook bij John Williams en Hans Zimmer, denk ik.
2: Ja, nee, dat is gewoon... als je zo lang in de industrie zit... want The Good, The Bad en The Ugly was iets van... eind jaren 60 of zo. Als je zo lang in die industrie zit... dan verdien je ook wel gewoon echt respect en... ook het geld, want filmmakers krijgen echt gewoon bijna niet genoeg geld om van te leven. Dus ja, dan wil je wel dat die mensen ook goed betaald krijgen als ze al echt een reputatie hebben.
1: Ja, ja, maar er zit best wel wat jaren tussen 1960 en 2012. In het jaar waarin die film uitkomt. Weet je wat me wel opvalt aan liedjes in westerns?
2: Nou?
1: Ze hebben altijd een beetje dezelfde ensemble van instrumenten. Dus ik hoor een elektrische gitaar... die horen we ook wel eens in de muziek van het spel Red Dead Redemption. Maar dat is een hele andere genre. Maar dat hebben wij allebei gespeeld. Daar hoor je dat ook wel eens in terug.
2: De banjo, die komt ook vaak voor.
1: De banjo, zeker als die langzaam gespeeld wordt. Want die hoorde je net ook in Sister Sarah's Theme.
2: Ik weet niet wat voor fluit het is, maar je hoort ook... een fluit is ook erg, fluit heel erg dominant.
1: En een viool.
2: Een viool ook zeker.
1: Dat is het een beetje.
2: Maar ja, dat is wel... samen creëert het zeg maar best wel leuke stukjes muziek.
1: Ja.
2: Dus ja, dan is het wel jammer dat je het minder vaak ziet in de bios. Ja,
1: maar ik vind wel dat die klassieke mix van instrumenten... ik denk dat Tarantino dat ook expres heeft gedaan. En Morricone ook. Dat klassieke western gevoel geeft. Althans, dat is het gevoel dat ik erbij voel. Dat is wat ik erbij voel, ja.
2: Nee, ja, dat is wel, dat snap ik wel. Want Django is echt gewoon... het pakt het Wilde Westen echt heel goed samen. En eigenlijk, het zit niet eens heel erg vaak in het Wilde Westen. Het speelt zich gewoon af in die tijd. Maar het geeft alsnog heel erg goed de cowboy vibe. En ja, die muziek daarbij.
1: Ja.
2: Neemt je ook wel, die pakt je wel.
1: De muziek in deze film specifiek is zo onmisbaar. Want het eerste stukje, Django van Louis Bacalou. Ik hoop dat ik die naam goed uitspreek trouwens hoor. Dat is waarmee de film opent. Dus er is een scène. En dat vertel ik even voor de onwetende luisteraar die Django Unchained nog nooit heeft gekeken. Er is een scène waar. Dat is de openingsscène. En dan lopen ze aan kettingen door het bos. Begeleid door twee slavendrijvers. En dan komt die Duitse tandarts, dokter Schultz. En die bevrijdt ze, in principe allemaal eigenlijk, maar die neemt Django mee. En dan is er een montage van het westerse landschap onder die muziek. Dus dat vind ik toch wel heel mooi. Dat voel je ook een beetje in die muziek.
2: Dan zie je ook echt de meest domme KKK-clan ooit. Het is gewoon hilarisch hoe ze allemaal zo dom daar staan. En de muziek daarbij is ook wel geinig. Want dat, ja, het is een beetje... Weet je, niemand mag de KKK. En om hun dan echt zo racistisch te zien en dan compleet te falen, dat is echt perfect.
1: Ze zijn heel grappig afgebeeld. Nou, als het goed is hebben wij nog één muziekstuk, dus we gaan luisteren.

0: Filmblik. Zicht op het doek.
1: Ik blijf die jingles echt heel leuk vinden. Dat is de eerste uitzending waar we die in gebruiken. Ik ben even de naam kwijt van dit muziekstuk. Want hij staat bij ons niet op het draaiboek. En dat is een klein beetje een foutje.
2: Doopsie.
1: Ja, dat wil nog wel eens gebeuren hier. Maar dat maakt niet uit. De instrumenten die ik hier hoor en die een beetje ontbraken bij mijn hele toespraak over de klassiek westerse groep van instrumenten. Gorg en bras. Brasinstrumenten.
2: Bas, kijk, sowieso muziek zonder bas, dat is eigenlijk gewoon pasta zonder saus. Dat is gewoon, precies, dat is droog. Dat kan niet.
1: Ja, ik kreeg trouwens van onze technicus te horen dat dit stukje Un Momento is van Ennio Morricone. Dan hebben wij nog maar één film. En dat is The Devil Wears Prada uit 2026, want dat is Devil Wears Prada 2. Dan gaan we luisteren naar een heel iconisch stukje erover. En dat is
2: alleen maar in de marketing.
1: Alleen maar in elke trailer die je ziet hoor je dit stukje. Dat is Vogue van Madonna.

0: Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb de Devil Wears Prada ook niet gezien. Ik doe heel slecht mijn huiswerk voor dit programma.
1: Jongen, jongen, eerst deed je het nog zo goed.
0: Ja. Nee, ik heb het altijd goed gedaan. Hoe bedoel je? Nou ja.
1: Ja, het is jouw programma.
0: Ja, het is mijn programma. Dus jouw mening doet het niet. Nee, grapje.
1: Oké. Ik zie het al, Miranda Priestly.
0: Ja. We maken filmreferences. Oké. Okay. Nee, maar Devil Wears Prada. Daar heb ik wel een klein beetje achtergrondinformatie op gedaan. Zeg ik met mijn laptop naast me. Dat is een film over een assistent bij een mode magazine. En daarom is dit liedje zo vaak gebruikt in de marketing van deze film. Dit liedje heet Vogue van Madonna. En Vogue magazine, dat kennen we eigenlijk allemaal. Kijk ik even naar de meest mode georiënteerde persoon hier aan tafel. Sorry. Dus daarom wordt dat liedje ook heel vaak gebruikt. Het is niet gemaakt voor de film, maar het is wel vaak gebruikt. We hebben wel wat grote namen in de hoofdrollen. En dat is Meryl Streep, want die kennen we van...
1: Meryl Streep is altijd geweldig.
0: Meryl Streep is zo goed. En Hathaway, die heeft ook in Interstellar gespeeld. En die
1: komt ook nog in The Odyssey over 2 maanden.
0: Ja, ook. En Stanley Tucci, en die ken ik van Conclave.
1: Conclave, ja, dat was ook een goede film. Ja, Stanley Tucci is sowieso, die gaat al echt lang mee, man.
0: Stanley Tucci aged like wine. Hij wordt oud alsof het een fles wijn is. Er gebeurt niks mee.
1: Hij is Italiaans.
0: Dat is eigenlijk een heel erg goed punt. Maar ja, wij moeten gaan letten op de tijd. Dus wij gaan naar ons laatste liedje. Dat is Shape of Woman van Lady Gaga. Ook gebruikt in de film Devil Wears Prada 1. Want Devil Wears Prada 2 is nog niet uit. Een hele fijne avond, beste luisteraar. Bedankt weer voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Filmblik. En over 2 weken zijn wij weer terug met de mooiste filmmuziek.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via Radio SNB. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB.
6: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur.
7: Zit dat zo?
8: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Dankzij Radio Wollaton hoorden wij deze Eurovisieplaat in prachtig mooi stereo. Lulu in 1969 en Boom Bang Bang. 1969 was overigens een bijzonder jaar in de Eurovisiefront. Maar liefst vier nummers eindigden op de nummer 1 positie, wegens gelijke aantallen stemmen. Ja, dat is een ongelooflijk iets. Vier landen maar liefst. Lulu uit Engeland is er eentje van. Tweede was Salome uit Spanje met Vivo Cantando, ga je zo horen. En verder is Nederland met De Troubadour en Lenny Koer. En een hele prachtige mooie plaat uit Frankrijk.

Salome, Eurovisie 1969. En we hoorden Vivo Cantando. Gedeelde is de plaats met drie anderen, waaronder Lenny Coeur met de Troubadour.

Lenny Kuur en Troubadour, dat is toch een fantastisch mooi. Ik vind het wel opvallend met tegenwoordig, vergeleken met toen, was het allemaal veel eenvoudiger. Er was een orkest die het live speelde. En eventueel dat de artiest zelf zich ook begeleidde live en het live gezongen. Kortom, het was een artistiek gezien was het in ieder geval een hoog niveau. En tegenwoordig wordt er met heel veel opsmuk wordt er, en visuele zaken worden de boel mooier gemaakt dan het misschien werkelijk is. Het gaat om het liedje. Het moet een song zijn, een liedje met tekst. En voor het mooie moet het er ergens over gaan. En deze platen, die gaan allemaal ergens over. Dat is wel iets aparts. Goed, 4 keer nummer 1.

alle winnaars van Eurovisie 1969 op een rijtje. En we hoorden als laatste Frida Bocchero en Un jour, un enfant van Frankrijk. Een plaat uit 2025 van Fleur. En ze heet voluit Fleur Rateland. Luister naar Dochters.

Keltania en het titelnummer van hun cd Furrygeist uit 2025. Muziek van ABBA. De dance remix van Matt Pop. Dit is Fernando.

blijf het kunst vinden. Iemand die een plaat van 3,5 minuut gewoon weet op te waarderen tot 8 minuten. Zonder dat het plaatje gaat vervelen. Zonder dat je denkt van, hey, vervalt in herhalingen. Het blijft gewoon gevarieerd en fraai. Fernando hoorden we van ABBA. En dan in een mix van Mad Pop. Treinen gelijk deze week is Celesta da Vinci. Samen met Ben Quinlan uit Ierland. Dit is Fuel to the Fire. Zindy.

Ross Alexander and the Divine Divas. En Temptation, een hit ooit van de Human League. Ja, ik meen van wel, hè. En we gaan door met meer Temptations, namelijk de Temptations zelf. Uit 1973 is dit Papa Was a Rolling Stone. En deze plaat doen we overigens niet kinderachtig over. We gaan hem gewoon lekker helemaal, compleet, voluit draaien. De volle 7 minuten lang. Geniet van een mooie muziek, mooie soulmuziek uit 1973.

En toch komt het einde dan weer onverwacht. Hij deed het eerst even voor de Temptations. En papa was een Rolling Stone. Jazeker. 1985. En de Dolly Dots vraagt zich af, waar was jij toen?

Where Were You in 1985. Weet je het nog misschien? Ik heb eigenlijk geen idee wat ik toen aan het doen was. Ik zou het niet kunnen vertellen. We gaan een plaat draaien van Aiva uit 2020. Dit is Oculus Videre.

0: This is all I have to say.
1: Maiva hoorden wij met Oculus Videre. Ze is half Nederlands, half IJslands. En het nummer wat je juist hoorde was half IJslands, half Latijns en half Engels. Ja, in ieder geval wat keuzes had je om te luisteren. We gaan een nummer draaien van 2020 van Rosina en Erik. Nee, dat gaan we niet, dat gaan we later doen. Mijn hele boeltje door de war. Mijn plaatjes, mijn leedje. Nee, we gaan een plaat draaien 1973. Ja, het is een iets ander tijdstip. En we gaan luisteren naar de Partridge Family. And I Think I Love You.

Populaire tv-serie begin van de jaren 70, ook in Nederland. The Partridge Family and I Think I Love You. En ja, ik zei het net al, we gaan hem draaien. I Told You So. We gaan luisteren naar Rosina en Erik Nova. Oh, dat is wel een heel kort plaatje. Nou, wat daarmee aan de hand is, weet ik niet. We proberen het nog een keertje. Ja, toch gelukt. Gelukkig maar.

klonk wellicht een klein beetje vreemd, maar het kwam omdat Rosina zat in Nederland en de muziek kwam vanuit Spanje. En dat werd via een lockdown-constructie zo samengevoegd en gemaakt. Levend en wel, om zo maar te zeggen. Rosina en Erik Nova hoorden wij met I Told You So. Hey. Dit is Matanya Joy Bradley.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
15: Menno Dekker. Easy listening. beslist.

Wat een vlotte start van Dekker Radio Visie. Prachtig. Eli Bruna en Papik en Massimo Guerra. Allemaal hele mooie namen. Uit Italië komen ze. En Heart of Glass was van het begin van dit jaar. Dekker Radio Easy, geproduceerd door Paul van Waveren. Hij heeft zijn best in gedaan, dat lijkt ook wel. En ik heb Trehanne staan op mijn lijstje. En die ken ik helemaal niet. Nou had ik het eventjes opgezocht. En Trehanne is een opkomende 21-jarige singer-songwriter. Bekend om haar soulful en emotionele nummers. En ze is gevestigd in Kansas City. Misschien is het te horen. Trehanne en I Fell in Love.

Mooie combinatie. Jasperina de Jong met Zo Tolerant. En daarna het London Philharmonic Orchestra. En What Kind of Fool Am I? Goed, je luistert naar Dekker Radio Easy met Paul van Waveren samenstelling en Menno Dekker presentatie. En ik heb een mooie klaarstaan van Julianne Werding. En die heet Takt der Zeit. En daarna Diamond Orchestra met One Day in Your Love.

mooi, hè? Een Diamond Orchestra. En Dekker Radio Easy gaat nog eventjes snel op weg naar het half uur. Met Velofsky onderweg naar het half uur natuurlijk. Tot zometeen.

0: Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel.
2: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.
3: Welkom terug voor het tweede gedeelte van Dekker Radio Easy. We gaan van start met Cliff Richard.

Manuel en de Music of the Mountains, zo heet de groep en de, of het orkest. En The Windmills of Your Mind. En daarvoor nog Cliff Richard en zijn versie van Spanish Harlem. Heb ik nooit eerder gehoord en Paul van Waveren heeft het in zijn systeem staan. Dus vandaar dat je dat kon beluisteren. Françoise Hardy met Serge Gainsbourg. Helaas is Françoise Hardy verleden jaar overleden. Als eerbetoon aan deze dame, comment te dire adieu.

Bricks and Stark, zo heet dit gezelschap. En Honey, bij Dekker Radio Easy ben je. En we hebben Dave Brubeck samen met de Chevron Orchestra. Nou, hopen dat het niet aan benzine ruikt. Denk het niet. Theme from a Summer Place.

Theme from A Summer Place. Dat was een film, volgens mij, die ik nooit gezien heb. Chevron Orchestra hoorde je. En daarvoor Dave Brubeck. Maar dat was wel duidelijk, hè? The Lonesome Road. Becker Radio Easy is bijna voorbij. Nog niet helemaal, hoor, want ik heb deze nog voor je. The Rolling Stones in een Easy-programma. Jazeker, As Tears Go By. Daarna het Moonlight Orchestra met Terrell Tombola.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
1: SNB.
14: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy.

Mooi werk van Michelle Storm aan het begin van dit uur Dekker Radio Easy. Survivor heette het, van 4 jaartjes terug. Je luistert naar Dekker Radio Easy met Paul van Waveren, samenstelling en presentatie Menno Dekker. En we hebben een andere popgroep, Passenger, met ook hele aangename muziek voor een Easy Listening programma. The Way That I Love You hoor je.

mooie uitvoering van The Look of Love door Andy Williams. Heel lang geleden, in de jaren 60, was die behoorlijk bekend in Nederland met een televisieprogramma. En dat eindigde of begon altijd met de volgende opmerking. Een figuur had hij in die uitzending en dan hoorde je: Mr. Williams, do you have some milk and cookies? En dan viel Andy Williams, geloof ik, achterover of zoiets. Dat is wel leuk gedaan in Amerika. I still have faith in you. Hier is ABBA.

Wat een lekkere, relaxe muziek was dat, hè? Van het Brazilian Tropical Orchestra en Carolina, zo heette het. We gaan op weg naar de bodem van het uur, of ook wel halverwege het programma. Even pauzeren en dan zijn we zo weer bij je terug. En ik heb een leuke Franstalige klaarstaan, die heb ik al jaren niet gedraaid. Daar komt hij dan, hoor. Gilles Dreux met Alouette. Tot zo.

0: luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: Radio SNB. Menno Dekker met Easy Listening.

0: En zo zijn we weer terug in de Dekkerradio Easy Studio met in Julio Iglesias begonnen. En Amor de Mis Amores uit 1981. Dekkerradio Easy heeft iets heel bijzonders klaarstaan. Af en toe kan ik wel eens wat geks draaien. Ik heb namelijk Dr. Anders P. voor je met de badkuip van Den Burgemeester.
1: De burgemeester van ons dorp is in de stad.

En de smid zei tot een bakker en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot een slager en

0: de smet zei tot den bakker en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager en de bakker tot den smid. Ja, dan kun je nog eens lachen als je in zo'n...
1: Zomaar voor de grap ertussendoor. Dr. Anders P. Hij is 96 jaar geworden, overleden in 2015. En het was het pseudoniem van Heinz Herman Polzer, lees ik hier. Een Nederlandstalige tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Heel grappig. Amy Sorinio, What the World Needs Now is Love, Sweet Love. What?

Laura Pausini uit Italië met een ode aan de gewone mens, gente. En het wordt vertaald in het Engels hier bij Dekker Radio Easy als Ordinary People uit 2001 hoor je die. We gaan Nederlandstalig verder met Robert Long en gek hè?

aardigste liedje was dat van Robert Long. Gek, hè? We zijn er bijna doorheen. Gek, hè? Een Mexicaan heb ik nog voor je. Ja, een Mexicaan met de Compagnon de la Chanson uit Frankrijk. En dat is de laatste vocale.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Sonnenbreugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnenbreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang, of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over single tracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt GRIP komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, tegen batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 70